ons het in Suid-Afrika begin toe Jan van Riebeeckie aan toe gekom het, het dit gevorm tussen Duits en Nederlands. Natuurlijk, dis een baie skerp taal, menske allerhande interessante idiome skep, allerhande interessante dinge sê. Natuurlijk, mens kan baie respectvol wees, maar jy kan ook baie informeel wees, jy weet, kaalvoet, plakkies, sulke type